0: album.
1: Zachter, dorlige duf, duf, duf, duf.
2: Kom eens pakken, duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen aan mij, duf, duf, geen mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, is jij daar van houdt?

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: lekker duf, duf, duf, duf. Van mijn pakken, doef, doef, wadi, wadi, doef,
1: doef, binnen aan mij, doef, doef, geen mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massie. Is jij daar van houden?

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sachter daar liggen duf, duf, duf, duf.
2: En die saak is roef, roef, wari, wari, roef, roef, binnen aan my roef, roef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jouwstasie Sokkie Tijd.
4: Sokkie Tijd.
0: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.

0: sagter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
1: En sakke toef, toef, wadie, wadie, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

van die eeuwen. Kumbare dans in de ster. Ze zien noten van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in die wijlde lig je heel voor. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst wat vindt. Van die dans in de ster, met een

die Liebe ist an der Urwand vorbei. En die dapper nieuwe wereld, waarin jij moet gedijen. Als die vlam in je hart naar die liefde blijft streef, zijn die kaarsen van gisteren die tegen je lief. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst wat wil. Voor die dansende ster, wat de

0: yo, Stassi.
1: Sagter, dadelijke dief, dief, dief, dief.
2: En pakken toef, toef, wari, wari. Toef, toef, binnen aan my hoef, toef, geen my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou Stassi. Jou Stassi. Jou Stassi.
2: Met de lekker hoef, toef.
3: Jou Stassi. Jou
4: Stassi. Die Jou Stassi Top 40, elke Saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

0: Ons beste dan leer voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegeen, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
2: I'm proud to say that country is for me. Hey!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hierdie is jou stasie.